dekken te kap. Steen stak aan te kruis te kap. Steen stak aan te kruis te kap. Steen stak Oh,